Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Red je gek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Reggie. Big up yourselves. Let's go. Boys up, boys up.

Yes, yes, Funky Nassan. Wij staan hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.